0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Hy was called Fresh Save. Summer was a sound. Ja, binnenkort somer. Het is nog een beetje koeler vanmorgen, maar ek moet sê, sien uit na lekker warm naweek. Maar wat gaan ons doen die naweek? Want daar is nie rugby die naweek nie. Kan jy glo, vir een oomblik gaan ons wonder wat om te doen met onszelf. Want elke naweek was ons vastgebank hier vanaf vrijdag, zaterdag, partykeer ook of so op een sondag. Die Karibiker is nou klaar, die toets rugby is klaar. Maar kan jy glo, ons het net hierdie naweek af, want volgende naweek begin dit die URC weer afskop, as ons weer volle vrijdag, zaterdag en een sondag rugby het, dan ook as wanneer die bokke weer gaan speel teen Australië. So, hierdie naweek maak maar seker dat jy daai goedjies wat jy moes reggemaak het, doen het maar, daar is nou nie meer verskoning, sê hoor die neewag, ek gaan moet rugby kyk, nee wat, maak dit nou maar reg, want van volgende week af, gaan jy weer vol rugby wees, vanaf vrijdag, zaterdag en sondag, as die URC afskop, en dan is daar nie meer tyd vir daai goedjies wat jy uitgestel het nie. Hoop jy gaan het geniet. Ja nee, ons moet maar so bykie, ook bykie afvat van tyd tot tyd. Nog lekker muziek op pad. Dit is nou so 20 minute voor 6. So breiger is ingeskakeld met lekker muziek. Hoop jy geniet jou kopie koffie saam my vanmorgen. Een lekker vrijdag. Ons sien uit na een lekker naweek.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Lekker musiek so vir 'n Vrydagmiddag hier op Helderberg FM. Years and Years, saam met Galantis, Sweet Talker, voor het gaat Franco, Karl Sigarette en ook John Bellion, All Time Low. Dis 20 minute voor 1, jou daily date saam met my Christy, tot 3 uur nog vanmiddag. Bly geskakel, ons is amper by die 1 uur nuus, so 20 minute weg van nou af, maar net hierna, so oor 10 minute van nou, gee ek vir jou die nuus hooftrekke.
1: Sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.

Medusa, saam met Good Boys, Piece of Your Heart. Voor dit gaat die Hewels fantastische LED-liefde. En ook Stacey Orico, There's Gotta Be More To.

0: There's Boots and all, Juanita Duplessis, Ruan Josh, Franja Duplessis op jou Subaru afternoon drive. Volgende het ek vir Judy met haar teerpad treffer. Hallo Judy, wat is jou versoek vanmiddag?
1: Goeiemiddag, Jay Dag.
0: Hallo.
1: My teerpad treffer vir vandag is Bonnie Tyler se Holding Out for Hero. Of Black Eyed Peas, Where is the Love?
0: Met
1: lekker vrijdag en een lekker naweek. Groete Judy.
0: Dankie daarvoor, Judy. Where is the love? Right here on Helderberg FM.

0: It's Black Eyed Peas, Where is the Love van Helderberg FM 93.6. 24 minute net na 4 is amper weer tyd vir jou nuushooftrekke. Volgende teerpadtreffer is vanaf Audrey Swanepoel. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Hoop het gaan goed.
0: My teerpadtreffer
1: is By Your Side van Calvin Harris. Het is aangesien my verjaarsdag naweek. Hoop julle het awesome dag verder. Groete Audrey Swanepoel.
0: Dankie Audrey. Baie baie geluk met jou verjaarsdag hierdie naweek. En hierdie is dan speciaal vir jou. When you

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.